0: How does the future taste? Certainly not like blood.
1: Wat ik heel interessant vond en leuk vond, hoe kun je nu vlees van een koe maken zonder dat ik die koe dood hoef te maken?
0: The vision is clear. No animal should have to die to fill our dinner plates. Research is ongoing and field trials look promising.
2: Tomorrow, today. Next.